Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daartussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio 4EB 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beurzen en ik verzorg vandaag de Nederlandse Global Radio uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En zoals jullie weten heb ik de gewoonte om een thema vast te zetten, te breien, te plakken aan mijn uitzendingen. En dat heb ik dus ook vandaag gedaan. En een paar dagen geleden kreeg ik een mooie bos tulpen van een vriend. En de dag nadien een heel mooi leuk klein Delsblauw poesje van een vriendin. En voor degenen die mij kennen, mijn huis staat vol met niet echte poesje dingen. En daar was ik zo blij mee. En die avond keek ik zo eens naar mijn twee cadeautjes en toen dacht ik, hoe meer Nederlandser kan het zijn? Tulpen en Delsblauw. Daar moet ik een programma over maken. Dus bij deze. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn gekleed.

0: En dat was Willeke Alberti met Tulpen uit Amsterdam. En de Andrew Sisters gaan verder met hun liedje in het Engels. En dat heet Tulip Time.
1: Welcome to Global, 4EB's digital station.

0: Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.
1: De tulp, Tulipa, is een geslacht van eenzadelige planten uit de leliefamilie. Tulpen werden in de westelijke wereld geïntroduceerd door de Weense ambassadeur voor Turkije, Ogiergis Leen van Busbeek, die over de bloemen schreef die hij in 1551 in het Turkse Edirne had gezien. En later zond hij enkele zaden ervan naar Oostenrijk. De aankomst van een vracht tulpenbollen in 1562 in Antwerpen betekende het begin van de Europese tulpenteelt. De bostulp is de enige soort die in Nederland in het wild voortkomt en is ingeburgerd vanaf de 19e eeuw. Het merendeel van de gekweekte vormen van de tulp zijn afgeleid van de Tulipa gesneden.

Hey, Rihanna. Tulpen komen in het wild voor van Noord-Afrika en Zuid-Europa tot aan noordwesten van China. De grootste diversiteit wordt echter aangetroffen in bergketens in Centraal-Azië. Het klimaat in de berggebieden wordt gekenmerkt door een koude winter, een lange lente met koude nachten en een droge zomer. Een dergelijk klimaat is ideaal voor tulpen. Het kweken van nieuwe tulpen gebeurt door in het najaar tulpenbollen te planten. De knoppen tussen de bolrokken van deze bollen groeien uit tot nieuwe bollen, waarbij de oude bol gebruikt wordt als voedsel. De knop die naast het groeipunt zit, de zogenaamde A-knop, groeit uit tot een grote bol die te verkopen is voor bloemproductie of direct aan de consument. De geplante bol bevat naast de A-knop, dus tussen zijn bolrokken, nog meer kleine groeiknoppen, de zogenaamde B, C, D en E-knoppen, die uitgroeien tot kleine bolletjes, clusters. Deze clusters zitten aan de grote bol vast en worden in de zomer tijdens het pellen, de wortels en oude huid van de bol verwijderen, van de grote bol afgehaald. In het volgende najaar worden ze geplant op het land om uit te groeien tot grote bollen. Op deze manier houdt men een partij tulpen in stand. De grote bollen worden gebruikt voor bloemproductie of direct verkocht aan de consument en de kleine bollen worden geplant in het najaar. De eerste tulpenbollen in West-Europa kwamen in 1562 in Antwerpen aan. En het verhaal doet de ronde dat een koopman deze aantrof tussen een lading Turkse stoffen. Denkende dat het uien waren, proefde hij er enkele. En omdat de smaak te veel tegenwiel viel, verwees hij de resterende bollen naar de composthiep, waar er het jaar nadien tulpen bloeiden. Tot het midden van de 20e eeuw was de tulpenkweek en pluk de belangrijkste economische activiteit in de grensstreek tussen de stad Antwerpen en de Nederlandse grens. Hoewel vooral Nederland bekend is als tulpenland, keerde een aantal telers rond 1900 terug naar de polderstreek rond Zandvliet. De iets zuidelijke ligging zorgde voor een eerder opene bloemen. Nederland is beroemd om zijn gecultiveerde tulpen en is een van de belangrijkste exportlanden van tulpen en tulpenbollen. Traditioneel wordt in de lente in het Keukenhof in Lisse een expositie gemaakt van miljoenen tulpen, die vooral door toeristen wordt bezocht. Daarnaast komen er ook veel toeristen kijken naar de tulpenvelden in het land. In Limmen is de Hortus Bulborum gevestigd, de grootste genenbank ter wereld voor bolgewassen. In deze tuin staan ruim 3500 verschillende soorten tulpen, narcissen, hyacinten en andere veelal historische voorjaarsbolgewassen.

En dat waren Johnny Hoes en Ria Roda met een Engels liedje, Tulip Time in Holland. En Louis Neves gaat verder met Laat ons een bloem.

0: You're switched on to Global on digital radio, now streaming on the World Wide Web at 4eb.org.au.
1: En hier een paar feiten en weetjes over tulpen. Januari is de start van het tulpenseizoen. De Nationale Tulpendag wordt iedere derde zaterdag van januari gevierd in Amsterdam. Hier zijn een paar feiten over onze favoriete Nederlandse bloem. Tulp in de Gouden Eeuw. In de 17e eeuw in Nederland waren tulpen meer waard dan goud. Ze waren zo gewild dat ze meer waard waren dan sommige huizen. Zouden we nu in 2020 maar met bloemen een huis kunnen kopen? Nederland stond aan het begin van de Gouden Eeuw. Tulpen werden het symbool van rijkdom. En er ontstond een hype die nu bekend staat als tulpenkoorts of tulpomania. Hierover werd in 2017 de film Tulip Fever gemaakt. Het zit hem in de naam. Het woord tulp komt waarschijnlijk van het oude Perzische woord tulipan. Dat betekent tulband. De twee hebben dan ook een vergelijkbare vorm. Hemelsblauw. Tulpen zijn er bijna in alle kleuren van de regenboog, behalve blauw. Sommige tulpen komen in de buurt, maar hebben eigenlijk een paarse tint. Er is één soort tulp die opvalt door haar bijzondere kleur. De Queen of the Night. Deze is diep paars, bijna zwart. Dat is het resultaat van de tevergeefse pogingen om een echte zwarte tulp te kweken. Tulpen zijn de nieuwe boerenkool en uien. Niet waar? Tulpen zijn helemaal hot. Ook in je salade. Ze zijn niet alleen mooi, maar ze smaken ook nog eens heerlijk. Ja, dat is waar. Sommige tulpenblaadjes zijn eetbaar. De smaak lijkt een beetje op sla, alleen dan met een peperachtig tintje. Meer dan 1000 woorden. Verschillende soorten en kleuren tulpen hebben andere betekenissen. Over het algemeen staan tulpen voor de lente. En de liefde. Wil je all the way gaan, geef je geliefde dan rode tulpen. Dat is het teken voor ware liefde. Of moet je je excuses aanbieden? Ga dan voor witte tulpen. Wij zijn de nummer 1. Nederland is de grootste kweker van onze favoriete lentebloem. In 2019 exporteerden we meer dan 2 miljard tulpenbollen. Ook zijn we 's werelds nummer 1 in de bloemenhandel. De miljarden tulpenbollen die Nederland exporteert bestaat uit 8000 verschillende soorten. De 23 grootste soorten zorgen voor 40% van de tulpenproductie en worden vooral verkocht in tuincentra of gebruikt voor de bloemproductie. De gele tulp, Strong Gold, is veruit het populairst. De rood met witte tulp, en die heet Leen van der Mark, staat op nummer 2. En je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn ongeveer 150 soorten tulpen in de wereld, in meer dan 3000 varianten. Sommige zijn natuurlijk, andere zijn zo gekweekt. Er worden alsmaar nieuwe variaties ontdekt. Heb jij een goed idee voor een nieuwe tulpenlook? Dan zul je nog even moeten wachten voordat je hem kan zien. Er zit ongeveer 20 jaar tussen de eerste kweek en de uiteindelijke bloem in het tuincentrum.

0: En dat was Danny de Munk met een bloemetje.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luisteren jullie met mij mee naar Willema's programma vandaag?
2: Delfts Blauw is een type aardewerk dat uit de Zuid-Hollandse stad Delft komt. Dat wisten jullie allemaal al, dat weet ik. Het aardewerk is beschilderd met het kenmerkende blauw en wit. Delfts Blauw ontstond in de 16e eeuw als een goedkope replica van het Chinese porselein. Tussen 1650 en 1750 kende het Delfts Blauw haar hoogtepunt. En tegenwoordig is Delfts Blauw nog steeds populair en staat bekend als typisch Nederlands. Maar het Delfts Blauw is meer dan goedkopere aardewerken kopiëren van Chinees porselein. In de 17e eeuw wisten Delftse keramiekschilders en hun kwaliteit van hun producten tot ongekende hoogte te brengen. Hun eindproducten waren ware kunstwerkjes. Door nieuwe schilder- en baktechnieken zorgden ze steeds weer voor verrassingen. In de tweede helft van de 18e eeuw verdwenen de bakkerijen in Delft één voor één. Er was steeds minder vraag naar het Delftse blauw door de opkomst van goedkoop, maar kwalitatief goed Engels aardewerk. De in 1653 gestichte bakkerij De Porseleinen Fles is de enige die sinds de 17e eeuw continu in proces is geweest. De bakkerijen zijn open voor het publiek. En tijdens de rondleidingen en bezichtigingen ziet men hoe het Delfts Blauw nu nog steeds op authentieke wijze wordt vervaardigd. Ook nu nog is Delft, mede door de talrijke galerijen, een trekpleister voor liefhebbers van hedendaagse keramiek.
0: En nu volgen Suzanne en Freek met een blauwe dag.

0: in de zon. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

En nu volgen onze mededelingen. Geniet je van onze Nederlandse programma's? We zenden uit via Radio 4EB op 98.1 FM op zaterdagmiddag van 4 tot 5 uur en op Global, onze digitale zender, op vrijdagmiddag van 6 tot 7 uur, zaterdagmiddag van 5 tot 6 uur. Onze programma's zijn ook te volgen via de website van onze radiostation 4eb.org.au. De NAQ Dutch Club is te vinden op 123 Pine Road in Richlands. Hun telefoon is 3271-5662. Hun e-mail is dutchclubbrisbane@gmail.com en hun website is www.dutchclubbrisbanenaq.com. De kruidenier van NAQ heeft een assortiment van Nederlandse en Indonesische producten. Iedereen is er welkom. Bovendien is er tijdens openingsuren catering, dus kom gerust langs voor een koffie of een lekkere lunch. Verder kun je gezellig bladeren in Nederlandse boeken en tijdschriften. De kruidenier is open van dinsdag tot vrijdag van 9 tot 2 en zaterdags van 9 tot 12. En gedurende die openingstijden zijn er evenementen zoals klaverjassen en biljarten en over 50ers bijeenkomsten. De Nederlandse Kamer van Koophandel organiseert activiteiten voor bedrijven en andere belangstellenden. Zo organiseren zij de maandelijkse zakenborrel die plaatsvindt op de eerste donderdag van de maand vanaf 5:30 'smiddags. Voor meer informatie over alle evenementen en lidmaatschappen, surf dan naar dccq.org. De Dutch Courier is een krant in het Nederlands en het Engels. Nederlandse groepen, waaronder onze radiogroep, dragen bij aan deze krant iedere maand met een nieuwsbrief met informatie over onze evenementen. Wil je je erop abonneren? Neem dan contact op met Carola via e-mail admin@dutchcourier.com of telefoon 0437 757 393. Lijkt het je leuk om een keertje mee te doen aan een van onze programma's? Wacht dan niet en stuur een message via Messenger Facebook naar 4EB Dutch. Kom eens gezellig inzitten in de studio in een van onze live uitzendingen. Ik weet dat je binnen de kortste keer verliefd wordt op het maken van radioprogramma's. En hoe je zelf radioprogramma maken of broadcaster kan worden, kun je geheel vrijblijvend en gratis leren via het broadcastprogramma van Radio 4EB in de studio op Kangaroo Point. Dan kan je jouw muziek en jouw programma's de lucht insturen over onze lokale zender of zelfs digitaal over de hele wereld. Stuur gewoon een berichtje via Facebook naar 4EB Dutch. Luistert u ook zo graag naar de Nederlandse radio op 4EB? Dan is het nu weer tijd om uw lidmaatschap te verlengen of om een nieuw lid te worden. Voor $30 per jaar bent u al lid. Maar als u gepensioneerd of student bent, betaalt u slechts $20. Onze uitzenduren hangen af van het aantal betalende leden. Dus niet genoeg leden, geen uitzenduren en dat wil toch niemand? De gemakkelijkste manier om te betalen is via de radiowebsite. Ga hiervoor naar www.4eb.org.au. Klik op Explore, klik rechts in het beeld op Subscribe. Scroll dan naar beneden en het formulier verschijnt. Vul al uw gegevens en betalingsdetails in en klik op Submit. Wilt u contact met ons opnemen? Stuur dan een e-mail naar dutch4eb@hotmail.com.

0: Hey, Jens hier uit België. Dit is Wilma's programma. Luisteren jullie mee met mij?
1: En hier een paar feitjes en weetjes over Delft. Delft had extreem veel bierbrouwerijen. Meer dan bedoelen we ook echt veel. Rond het jaar 1500 waren er maar liefst 200 brouwerijen te vinden binnen de vestingsmuren van Delft. Was dat omdat Delftenaren zuiplappen waren? Misschien wel. Maar het bier was dat gebrouwen werd, werd vooral geëxporteerd naar andere steden en het buitenland. En de Oranjes liggen hier eigenlijk per toeval. We zijn natuurlijk super trots op de praalgraven van de Oranjes in de Nieuwe Kerk. Maar wist je dat het eigenlijk helemaal niet de bedoeling was dat Willem van Oranje hierbij gezet werd? Zijn familie, de Nassaus, werden allemaal in Breda begraven. Het was de bedoeling dat Willem daar ook kwam liggen. Maar toen hij overleed in 1584, was Breda in Spaanse handen. Dus werd hij als oplossing maar in Delft bijgezet. En sindsdien is het traditie geworden om zijn afstammelingen daar ook te rusten te leggen. Maar het had ook heel anders kunnen gaan. Delft is ooit half afgefikt. Meer dan half trouwens. Want tijdens de grote stadsbrand in 1536 is helaas 2/3 van Delft binnen 3 dagen afgebrand. De brand ontstond waarschijnlijk door een blikseminslag in de Nieuwe Kerk en door een langdurige droogte kon het vuur zich makkelijk verspreiden. De oude en de Nieuwe Kerk werden getroffen. Er gingen 12 kapellen en kloosters in vlammen op en meer dan 2000 huizen werden verwoest. Hierna moesten alle gebouwen verplicht uit steen worden gebouwd. Voor 1536 zag Delft er op heel veel plekken dus heel anders uit. De allereerste Nederlandse Bijbel is in Delft gedrukt. Heb je je ooit afgevraagd wat die Bijbel boven de Sapwei op de markt doet? Dat is de plek waar op 10 januari in het jaar 1477 de allereerste Nederlandstalige Bijbel is gedrukt. De boekdrukkunst was net uitgevonden, maar tot dan toe waren er alleen nog Bijbels in het Latijn beschikbaar voor het gewone volk. Door de komst van de Nederlandse Bijbel konden mensen het boek eindelijk zonder de hulp van hun priester lezen. Delft was de eerste stad met pensioensregeling en vrije dagen. De man die daarvoor zorgde, J.C. van Marke en zijn vrouw Agneta, zorgden daarvoor. Waarschijnlijk ga je van de zomer lekker op vakantie en heb je daar vrije dagen voor genomen. Maar 100 jaar geleden was dat nog helemaal niet zo. Sterker nog, toen Jacques van Marke in 1878 voor een pensioenregeling en vrije dagen had gezorgd voor zijn personeel, was hij de allereerste in Nederland. Je hebt je vakantie nu misschien dus wel een klein beetje te danken aan het vooruitstrevenheid van meneer van Marke uit Delft.

En dat was Jasmine met Ik voel me blauw. En Paul de Leeuw gaat verder met De Steen.

altijd een weg omheen. Misschien eens gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier mijn kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten.

verlegd in een rivier op aarde. Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten. Ik lever de bewijs van mijn bestaan, omdat door het verleggen

het hart was koud. Het woord was stil. De wind stak op. De regen viel. De lucht was grijs. Het vuur verdween.

jouw naam verstild in steen. Ik liet jou los, ik liet jou gaan. Ik zag dat alles wat geweest is, blijft bestaan. Ik zag het licht

En dat was Stef Bos met Verstild in Steen. En Wiltura gaat verder met zijn liedje Blauw.

0: Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan.
1: Rain, hail or shine. 4EB brings the world to you at 98.1 FM.
2: Stay tuned to 4EB FM. We broadcast 50 different languages, preserving the cultural diversity in Southeast Queensland.

lieve luisteraars. Ik ben weer bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag en ik dank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn global programma hebben genoten. This concludes the Dutch program on Radio 4EB Sharing the World with You. My colleagues in the studio next door will be taking over the airtime to bring you their program. Enjoy! En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci en bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye, auf Wiedersehen en au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken. Tot de volgende keer. Bye.